0: There before my eyes, stark and silent, hungry birds pecking and tearing brown threads of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nannetje zaken. Een mens moet aan zwemmen als ze de boot niet wil pakken. Ja, de boot zingt sowieso, dat hebben we allemaal geweten. Maar we kunnen ook een vlot.